0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

de lach. In de verte schijnt de zon, in de verte speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
1: Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Solid rule.
1: Ready, oh.
2: Just

Oh, yeah.

0: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal mee zoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey, Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 in zaal Willem

0: optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

record op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
1: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
2: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos. Donc là, on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
3: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, voiture.
0: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In Bergen is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deilen beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
8: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
7: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
8: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
7: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
8: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
7: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
1: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
2: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos. Donc là, on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
3: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, voiture.
0: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 90.
1: 1995.

Alles ooit platen boven die bijna niet meer gespeeld werden op de radio. En dat was met deze toch zeker het geval. Hootie and the Blowfish met Hold My Hand. Centraal jaartal 1995. Daarin zitten we met drie decennia popmuziek in één uur. Komt nog heel wat aan je voorbij. Zoals deze Cheryl Lee Ralph.

0: Ja, oftewel de Indianen. Ja, ze werden gemanaged trouwens ook nog door Bumps Blackwell. Dat was niet zo'n onbekende in de muziekbusiness. Want deze man had zijn strepen al verdiend toen hij de manager was van niemand minder dan Little Richard en Sam Cooke. Hij heeft die mensen ook naar succes geleid. De coverversie die ik net liet horen van de Duitse dancegroep The Real McCoy bereikte in ons centraal jaartal 1995 de 19e plaats in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. In Amerika stond het nummer zelfs op nummer 1 in de dancehitlijst.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Alleen de grootste hits.
4: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
5: More hits. Back to back. This is Hit Revival.

Corona en Rhythm of the Night, een Italiaans studioproject was het, van de in Brazilië geboren zangeres en model Olga Souza en de producer Francesco Bontempi. Wel, en die achternaam die deed me denken aan oud-wielrenner Guido Bontempi, al is niet bekend of er een familieband is tussen deze. In de mid-single in Italië bevatte de zang van de Italiaanse zangeres Jenny B, terwijl eigenlijk Olga Souza als het gezicht van het project in de videoclip te zien was en ook ter promotie en zo. Ja, de single die werd wel een enorme hit, 8 weken nummer 1 in Italië en later nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk en net geen top 10 plek in de Verenigde Staten. En dat de echte zangeres niet in beeld kwam, was eigenlijk geen uitzondering. Hè? Weet je nog wel, Black Box, CC Music Factory en onze eigenste Technotronic, wel die gebruikte modellen in de videoclips en voor promotie, terwijl de zang door iemand anders werd verzorgd. Ja, dat moest de commerciële aantrekkingskracht naar het schijnt gaan vergroten. Maar op de duur, ja, daar waren de mensen die de platen kochten en naar de concerten gingen. Ja, die voelden zich eigenlijk een klein beetje bekocht, want die stonden te kijken naar iemand die playbackte. Maar ja, dat doe je als je naar een concert gaat van Madonna soms ook. Anders doet het pijn aan je.

is toch wel trots op zijn Paradiso, want het is een Belgisch-Spaanse Eurodance groep geweest die in de tweede helft van de jaren 90 bekend werd. En de groep werd opgericht door producers Patrick Semoy en Luc Rigaud, met de Spaanse zangeres Marisa Garcia als opvallende frontvrouw. En ja, ze combineerde eigenlijk aanstekelijk dancebeats met Spaanstalige teksten. In de zomer altijd garant voor succes, denk je dan toch wel. De grootste hits, die draaiden we, een Clima Ideal. Een zomerse Eurodance-klassieker die uitgroeide tot een internationale hit. En dat allemaal in drie decennia bommuziek onder de noemer Hit Revival. Peter Tosh komt eraan, die goed bevriend was met Mick Jagger. En dat resulteerde in Don't Look Back. Maar toch heeft hij het zo dadelijk over ene Johnny. Eerst nog naar de 70s met J. Vincent Edwards. En ik hoop maar dat die slag van de liefde niet te hard heeft geraakt.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
1: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
2: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos. Donc là, on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
3: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, voiture.
0: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowel 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In Bergen is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
8: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
7: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
8: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
7: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
8: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
7: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
9: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 56 01. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
10: De beste muziek
11: hoor je hier.
12: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory.
12: Radio Memory.
11: Katrien Verheijen.
13: Goedemorgen allemaal en dus welkom bij U vraagt, wij draaien. Dus ja, wij zijn hier samen Ja, dat is een beetje raar, hè?
14: Nee? Ja, het is even wennen, hè.
13: Ja.
14: Goedemorgen trouwens ook.
13: Dus ja, wij vervangen ons Cindy, die nu waarschijnlijk...
14: aan het zwembad ligt misschien.
13: Ja, jong, met een cocktail.
14: Ja, maar het is wel warm, hè.
13: Te. Ja, maar ja, wat moet je meer hebben?
14: Maar ja, je moet niet werken, hè, dus...
13: Ze liggen daar. Ze hebben sangria voor gans de week, heb ik gezien. Dus die zijn nu gewoon met ons ontlachen. Hij ziet die twee daar zitten op hun stoeletje.
14: Hoi.
13: Ja, en onze Jeremy is hier ook.
14: De hulplijn.
13: Ah ja, hij ging niks
15: dat,
13: zeggen.
15: Dat was niet afspraak, hè?
13: Ah, nee, ik weet dat wel.
15: Doe me toch.
13: Ken mij toch, ik houd me niet graag aan afspraken.
15: Allee, vooruit.
13: Voilà. Dus ja, wij moesten... We zijn hier alle twee op de achterbank geschoven.
14: Ja, ik ben gewoon van hier te zitten.
13: Ja, maar ik zit ook liever hier, hoor.
14: Ja.
15: Ja, het is logisch dat jij daar zit. Je mag daar helemaal brokken in gezien.
13: Erg.
15: Het is vanaf nu... Ja. Als jullie bellen, is het niet dag Katrien en Wendy, maar dag kapitein, Verheyen en Wendy.
13: Erg, hè?
14: Ja, wel. Zo lachen met iemand zijn pijn.
15: Tja, ben dat gewoon...
14: Ja.
13: Boos wat, we gaan er hier aan beginnen zeker vandaag. En we gaan beginnen met een mooie plaat.
14: Van Shaggy, O Carolina.

0: En dat was dus Shaggy en... Oh!
1: Oei, het valt hier niet op Mandy.
2: Oh, Carolina.
1: Ja, ik ben het hier even aan het
2: al aan het afbreken. Ja, kijk, ze Jeremy gaat nog gelijk krijgen.
3: Wat heb ik gezegd, Wendy?
2: Ja, wel. Ja, dat is een brok opgemaakt.
1: Ik heb te veel aan mijn... Hier hangen twee kop te...
0: Ja, bos wat.
2: Ja. We hebben iemand aan de lijn, hè.
1: Is daar?
2: Ja.
1: Ah, hallo.
4: Hallo.
2: Dag, Rudolf.
4: Nee, dat is Frans.
2: Frans, ja, sorry. Ik zie de naam Rudolf staan op mijn scherm en ik was even afgeleid.
4: Nou, misschien een andere lijn hangt ook al wel.
2: Excuseer. Ja.
1: Goedemorgen, Frans.
4: Dag, Katrien. Dag, Jeremy.
1: Alles oké, Frans?
4: Ja, ik zeg, ja, nu ben ik, want de maalverplaat begint het weer en ik ben op de post. Ik krijg van in begin tot het laatste.
1: Is het waar?
4: Ja, van maalverplaat. Vandaag is voor de berg zit, dus... Supporter voor enkel, hè, voor zijn Belg, hè.
1: Ach, zo.
4: Dat staat tweede zijn. Hopelijk gaan tweede zijn. Dat zou mooi zijn.
2: Ja.
1: Ze zullen ook
4: zien. Ik kan me toch niet onderwerpen, kampioen. Ik weet niet wat ik met wat vader heb. Ik denk dat mijn terk ergens in zijn zolder steen. Ja. Ik ga een groetje doen.
1: Ja.
4: Aan jullie gedrieën.
2: Dank u.
1: Dank u wel.
4: Aan mijn broer Dolf en Anja. Aan Anneke. Aan Jan de Radioman, aan Rozeke, aan Vifke, aan Geert, aan Daniel Grote, aan Daniel, aan Hilleke en Cindy die daar in Spanje liggen, aan het zwembad.
1: Ja, zeg.
4: En ik zou zeggen, alle luisteraars en medewerkers van Radio Memory, dat kan ik niemand niet vergeten.
1: Voilà, zie. En heb je dat allemaal gehad.
4: En ik heb de mooie plaats van mijn broer aangevraagd. Ik hou van het leven.
2: Ja.
4: Ik denk dat iedereen van het leven houdt, hè.
5: Maar vind toch.
4: En wat zijn we
1: hier? Hij is hier ook, zo.
6: Hallo.
4: Wanneer komt je nieuwe plaat uit, zijn we hier?
6: Ja, ik moet zelf wachten. Ik weet het, het duurt lang. Normaal was hij al uit, maar we zijn nog op een speciaal effect aan het wachten. Dus het is, ja...
4: Ja.
6: Nog niet direct. Midden augustus, denk ik.
4: Ah, ja.
1: En hoe noemt de plaatsje dan?
6: Dat weet ik niet, Katrien. Jij moet dat weten.
4: Ben dat zien.
2: Ik weet
4: het ook
2: niet.
4: Ik moet nog dingen... Janneke van Nederland, misschien dat je wel luistert. Ik zal er ook de groetjes aan doen. En beterschap voor Janneke.
6: Ja.
4: Dus, van tien en je luistert, die wel, denk ik. En dat zal het zijn, vrienden.
1: Okay.
4: Ik zou zeggen, speel een mooie plaat en dan ga ik voortluisteren.
2: Ja.
4: En dan kan er andere mensen binnen.
1: Oké.
4: Okay.
1: Nog een fijn weekend, Frans.
4: Ja, voor jullie ook, hè.
1: Ja.
2: Salutjes. Dag, Frans.
4: Dag.
2: We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Wendy. Goedemorgen, Katrien. Goedemorgen, Jeremy.
6: Dag, Geert.
1: Dag, Geert.
7: Goedemorgen.
1: Alles goed, kinder, in... Ik weet niet meer waar.
7: Nee, we zitten nog thuis. Hè. We gaan in november naar Spanje.
1: Amai, jij ook al?
7: Ja, wij gaan met de zonreis mee met Willem Segers.
1: Ah, zo. Ja. Met een autobus waarschijnlijk.
7: Alsjeblieft.
1: Met de autobus.
7: Ja, met de autobus met 1300 mensen.
1: 1300?
7: Ja.
1: Amai.
2: Het zijn veel bussen, hè.
1: Ik was aan het denken. Het zijn toch meer dan in een bus.
7: En dan nog een keer 10 artiesten die meegaan.
1: Ah ja.
2: Dat is leuk.
7: Ja.
2: Kun je dat vertellen?
7: Ja. We kijken er al naar uit. Dus, ja.
1: En waar in Spanje?
7: In Lloret de Mar.
1: Ah ja. Ja. November. Oh.
2: Kan nog goed zijn.
7: Ik zou graag de groetjes doen.
1: Ja.
7: Aan jullie allemaal in de studio natuurlijk.
2: Dank u.
7: Dan ook aan Vivian. En ook aan Franske en zijn vrouw. Rudolf en Anja. Johan de Radioman en Roosje. Aan Yves, die thuisgebleven is.
2: Ja.
7: Aan Hilde en Cindy, die nu in Spanje zitten. En ik hoop dat ze daar er amuseren.
1: Ja, we hebben al foto's gezien en...
2: Zal er niet aan mankeren.
1: Nee, ze amuseren er maar al te goed.
7: En ik hoop, Jeremy, dat jij ooit met jouw plaat een keer in Tien om te zien kan komen.
6: We zullen zien. Maar ja, natuurlijk, die twee eerste gaan Frans zijn, hè, dus ja, alhoewel.
7: Alhoewel,
6: Kate Ryan is ook op 10 om te zien gekomen. Kan ook geen kat zingen, dus. Ik mag dat zeggen van Katrien Verbeek, dat mag.
7: Jij verdient dat.
6: Ik verdien dat, allez, vooruit. Moest ik ze verdienen, het zou schoon zijn ook.
7: Ik heb altijd gezegd, jouw kinderen zingen, dus jij kan dat ook, hè.
6: Ah ja.
7: En voilà, het is bewezen.
6: Pas op, moest ik alles kunnen dat mijn kinderen kunnen? Ah, amai.
7: Nee, maar jij kan ook zingen. Ik heb het gehoord in Stationneke, dus...
6: Ja. Maar ja, dan was het nog niet... Allee, het is nu wel al een beetje beter dan in Stationneke, als ik zo eerlijk mag zijn.
7: Nee, maar het was echt goed, echt.
6: Ah ja, dank u.
1: Dat is waar wat Geert dan ook gezongen heeft.
6: Ja.
1: Ah ja.
7: Ja, ik heb ook gezongen daar.
1: Ja, ik heb dat horen vertellen, dat zo mooi was.
7: Ja, maar ik probeer mijn best te doen, dus ja.
1: Ah, maar ja, voilà, kijk. Ik moet dat niet proberen, want dat komt nooit goed.
7: En ik zou graag het plaatje hebben van Johan Vugeler. Ik was nooit in Casanova, omdat Johan ook meegaat naar Spanje.
1: Ah ja.
7: Dus ja. Okay. En ook aan alle fans van Salem tegen. Die mag ik zeker niet vergeten.
1: Ja.
6: Zeg, Geert, ik ben nu wel benieuwd, want iedereen zegt altijd dat ze mij missen op de radio. Is dat zo of is dat niet zo?
7: Ja, we missen jou en het rat natuurlijk.
6: Ja, dat rat.
1: Ja, zo niet hoor, maar dat rat.
6: Kent niet mee, dat rat, sorry, kent niet mee. We gaan wel een keer testen of dat je het principe van de late night nog kent. Zijn we klaar?
7: Ja, ik ken het nog.
6: Ja? Ah, we gaan dat testen.
3: Yes, we can.
7: Yes, we can.
6: Voilà, ik ken het nog. Dat was echt goed. Goed bezig. Ik was mijn geluidje kwijt, sorry. En nu kunnen de azijnpissers alleen maar zeggen... Nee, het is weer te late night zenden! Voilà. Ja, ik ging normaal zwijgen. Katrien wou niet, dus bij deze. Hallo. Geert, goed gedaan. Goed gedaan.
7: Dank je wel. Wendy, jij komt morgen ook, hè?
2: Nee.
7: Nee? Wie is morgen met Daniel dan?
1: Ah, dat is de week erna.
2: Ja, dat is een week erna. Okay. Ja, dat is in 1 augustus.
1: Dat is volgende week.
7: Maar morgen is het ook programma, hè? Of is het met Tony en Nancy?
2: Ik heb even geen idee.
1: Ah, wel, ik weet het eigenlijk ook niet.
6: We zullen straks... Waarschijnlijk zal Hilde straks bellen en die zal alles uitleggen.
7: Ah, oké, okay, dat is goed.
6: Hilde, bel.
7: Okay. Ik ga jullie laten, want er moeten nog andere mensen op de lijn ook komen, hè?
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Nog een fijn weekend, Geert.
2: Bedankt om te bellen.
7: Ja, dankjewel. Ik wens jullie een goede zaterdag.
1: Ja, voor u ook.
7: Ja, dankjewel.
1: Salutjes.
2: Dag.
7: Dag.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.
9: Ja, en wij hebben terug een verzoekje, Wendy.
10: Ja, Martin heeft gebeld. Zij wil graag de groetjes doen aan Milleke, Godlief, aan mij en eigenlijk voor iedereen die luistert. En ze had graag het liedje van Ingeborg met Door de Wind. Maar ik had ondertussen ook nog een nummer die aangevraagd werd voor ons Loreke, mijn klein nichtje. En ze had graag het liedje van Shakira met Zoo. Dus ze komen eraan.

0: als ik het, als wij zo heel, heel lang op zee zijn, dan zie ik Bobientje bijna nooit meer. En jij Marlène toch ook niet, Gertje?
1: Als de sterren naar me roepen, als de zeewind naar me fluit, dan moet ik naar het water, dan trek ik

0: En voilà, zie, we hebben niemand blij gemaakt. We hebben Jeremy blij gemaakt met zijn liedje Samson en Gert.
1: Ah ja, dat is mijn niveau, hè.
2: Mossig, hè.
1: Mossig, hè.
0: Of was eentje voor Hilde misschien?
1: Nee, voor u eigenlijk, ja, voor u een teen.
0: Hetzelfde geld zit ze op de zee, hè.
1: Zit ze op de zee?
0: In de zee. Op een bootje. Op, de zee.
2: Op het water.
0: Op het water.
1: Oké.
0: Okay. Hallo.
1: Ja. Vinden jullie dat Katrien dat redelijk goed doet vandaag?
2: Ja, ja. Dat altijd goed.
3: Oh, maar dat is overdreven, hoor. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat kan niet.
2: Man, man, man.
1: Ja, kijk.
0: Nee, we gaan er gewoon niet op reageren.
2: Nee.
0: Negeren noemen ze dat.
2: Ja.
1: Ja, daar staan we nu met twee.
0: Ja, dat is zo raar.
2: Jij leidt
0: zo
2: ons af.
0: Ja, dat is anders dan anders.
2: Ja.
0: Dat is zo... Ja, kijk, zwart. Ik ben dat niet gewoon. Maar we gaan zeker naar de volgende plaat dan.
2: Wondermooi van Freemout.
1: En de mensen kunnen bellen.
2: Ja. Op het nummer 02-6699-660.
1: Of sturen.
2: Via de app.
1: En luisteren.
2: Via de website of...
1: Op eigen risico natuurlijk.
2: Dat ook.
1: Ah ja.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen. De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren.
3: Listen.
0: Op

0: Wiltura en Bella Afrika.
1: Ondertussen hebben we nog een aanvraag voor een liedje gekregen van Molly. En zij wilde groeten doen aan mij, aan Katrien, aan Stonzi, aan Jacqueline, Franske en Vrouwtje, aan haar zus Marijke, Jos en Nancy, Johan en Frida en alle luisteraars en ook het volledige Memory-team. Zij wou graag een Franstalig liedje en Katrien mocht kiezen.
0: Ik mocht kiezen, ja, inderdaad. Maar dat is in mijn plaats gekozen.
1: Ja, wel ja.
0: Dus, ja, Molly, ik mocht van jou een Franstalig liedje kiezen.
2: Wat zei je dan aan Molly?
0: Ja, voor Molly, hè.
2: Het is Molly, hè. Je zei, ja, Molly.
0: Molly. Oh, nee. Molly. Alsjeblieft. Echt, ja. Ze zijn mij hier vandaag langs alle kanten aan pesten, aan
1: de overkant, ik niet, hè.
0: Ja, maar ook via telefoon, langs alle kanten. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Maar wacht, de wraak zal zoet zijn. Dus ja, Molly, Jeremy koos het Franstalige plaatje. Zijn eigen plaatje, natuurlijk. Siffler sur la colline.
2: Natuurlijk.

0: Meteor.
1: Ik vind dat echt een leuke, toffe plaat. Zo eentje die je doet, ja. Die denken aan een... Dat geeft een vakantiegevoel.
2: Ik wou dat we dat van u ook konden zeggen. Zwoel en tof. Ik had Sandra dat een plaatje wel zeker, hè?
1: Ah, wel. Heb het juist gedraaid voor Sandra?
2: Maar nee, het was nog een ander. Mag
1: ja, ze heeft er twee aan... Nee, ze heeft er twee aangevraagd.
2: Ah ja, dus?
1: Ja, maar dit was ook voor Sandra en voor... Ja. Ik veronderstel voor Ronnie ook, hè.
2: Maar waarschijnlijk.
1: Ja. Eigenlijk zeg, zijn ze het niet waard momenteel,
2: als
1: Sandra.
2: Dat voor Sandra en Ronnie is, dan is dat wel wat heel raar, hè.
1: Waarom?
2: Ja. De tweede dat ze aangevraagd heeft... Ja, zwoele zomernachten, het hallo.
1: Ah ja, met hun twee. En ze komen juist, ze zijn juist terug.
2: Ah ja, boom chakalak.
1: Ja, dat weet ik niet wat ze daar gedaan hebben. Ja, ik wil het ook niet weten. Ik wil het echt niet weten.
2: Maar we gaan dat plaat dragen, want Wendy wil babbelen.
1: Voilà, dus Cindy... Sandra. Hier komt uw plaatje dus. Geniet.

0: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
1: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
2: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos. Donc là, on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
3: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, voiture.
0: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
8: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het is Koen van de Leeuwen hier.
2: Dag Koentje.
1: Ah, dag Katrientje.
2: Amai, dat is lang geleden.
1: Ja, hè.
2: Ja, zeg. Ik dacht je was verdwenen van de aardbol. Ik dacht dat je verdwenen waart van de aardbol.
1: Nee, ik ben geopereerd, hè.
2: Ah, toch? Nee.
1: Ja, ja.
2: Nou, je hebt mij niks laten weten, hè.
1: Ja, ja.
2: En is alles goed verlopen?
1: Ja, alles is goed, dus...
0: Oh, dat is het voornaamste.
1: Ja. Mijn man mag gaan werken, dus.
2: Ah, dan is het... Ja, ça va dan. Allee, het is niet die grote operatie.
1: Nee, nee. Het was gewoon kraakbeen en meniscus, hè.
2: Ja, nee, maar ik dacht dat we het over je rug hadden, hè. Weet je nog, die grote operatie.
1: Nee,
2: daarmee dat ik het zeker niks meer laten weten.
1: Daar heb ik een cure voor, hè.
2: Ja. Oké.
1: Okay. Om de 14 dagen moet ik naar het UZ in Gent, hè.
2: Ja.
1: Oh. Dat vind je, zijn de 20e dat van mij daar werken in het UZ in Gent, hè.
2: Ah, nee, dat is nog gemakkelijk.
1: Mm-hmm.
2: En voor de rest, alles oké okay met jou?
1: Welle?
2: Ik zeg, en ben je al in verlof? Alles oké okay met jou?
1: Nee, ik ben nog niet in verlof nu.
2: Ah, ja.
1: Ik pak verlof maar van 29 augustus.
2: Ah, ja. Dan ga je op reis of zo?
1: Nee. Ah. We blijven maar kort.
2: Oei.
0: Dans ton jardin.
1: Ja.
0: In de tuin, hè.
2: Ja, dat is een probleem, zei Randy.
0: Je bekijkt me zo van, allez, wat zegt ze nu? Ik zeg dat ook altijd, gewoon een mooi jardin.
2: Een mooi jardin, hè.
0: Ja.
2: Dan kan het er ook mooi zijn, hè.
0: Voilà.
1: Maar ja.
2: Voilà, zie. En wil jij de groetjes doen of zo aan iemand, of?
1: Ja. Ja, dat is vooral voor jullie dan. En dan voor Cindy.
2: Ja.
1: En dan voor mijn familie dan, hè.
2: Ja.
1: Hij zag graag een plaat van Meteor en laat ons een bloem.
2: Die staat klaar voor jou.
1: Dank u, Katrien.
2: Voilà. Veel luisteren.
1: Ik zeg in mezelf, want ik ga naar Katrien naar de studio is bel. Ik ben een geraak. Ik heb al dikke zaterdags gebeld van op mijn werk gaan, maar ik krijg van nooit binnen bij jullie. En nu wel, ik weet niet wat, heb ik naar de verkeerde cijfer verkeerd gedrukt of wat, ja.
2: Ja, het is waar, want je had dan een keer gezegd he, dat nummer niet bestond. Ja, dus,
1: ja.
2: Dat is, je zal waarschijnlijk een verkeerd nummer gedrukt hebben.
1: Oh ja, maar ja.
2: Het juiste nummer, en nu kan je elke week wel. Voilà.
1: Ik weet niet, ik weet niet. Ik weet niet wat ik met mijn gsm moet steken.
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nu opslaan in uw lijst. Dan zijn we altijd zeker dat het goed is.
1: Ja, we kunnen je beter direct doen. Dus. En voor Hilde ook dan.
2: Ik denk dat Hilde verdronken is in haar zwembad, want we hebben ze nog niet gehoord.
1: Oei.
0: Ja, of al aan de sangria. Ja.
2: Of ja, ze zijn misschien al zat van deze morgen. Dat kan ook zijn.
1: Ah, en dan... Ik ga vanavond sangria drinken.
2: Hmm. Ja, toch
1: straks
2: niet,
1: om 7 uur met mijn met mijn familie. Mijn tante is 50 jaar getrouwd.
2: Voilà. Oei. Dat kan al een keer tellen.
1: Een groot feest, maar vanachter nof. Hè.
2: Ja.
1: Tretuur komt, ze moeten niks doen, dus zelen was pakken de borden mee.
2: Mm-hmm.
1: Dus just drinken, eten.
2: Ja.
1: Oh. In de vroege uurtjes.
2: Het gelijk. We profiteren.
1: Ja. Ah ja.
2: Koentje, we gaan u plaat draaien van Meteor, oké?
1: Okay? Oh, oké, okay. Nee, ik ben aan Katrien.
2: Ja, salutjes.
1: En nog een fijn weekend voor jullie.
2: Ja,
0: voor u.
2: Voor u ook, oké.
1: Dank u wel.
2: Salutjes.
1: Dag. Katrien, dag.
3: Zeg, Katrien, we hebben live verbinding met Spanje. Ik heb live verslag gekregen, dus gisteren is het bij Cindy en Hilde een beetje uitgelopen naar... Ze zijn goed gezopen en deze ochtend blijkbaar heeft iemand hun gezien op de pier. Dus alles gaat goed in Spanje.

0: En deze was dus... Oula. En deze was dus voor Koen uit Denderleeuw.
1: We hebben nog iemand aan de lijn, hè?
0: Ja.
1: Dag, Kevin.
2: We gaan eerst lijn 2 pakken.
0: Ja.
2: Korte met hem mee maken. Lijn 2, hallo.
1: Oké.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hoe zit dat daar?
3: Wij zitten hier zo op een zalig eiland.
0: Dag, Hilde. Dag.
3: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, luisteraars.
4: Goedemorgen aan iedereen.
1: Goedemorgen.
3: Ja.
0: Dag Cindy, ook.
3: Wij liggen nog een beetje te genieten van... We zijn nog niet zo lang wakker.
5: Maar vind toch.
3: We hebben al geluisterd naar jullie. Mm-hmm. Dus, maar je doet gelijk dat goed zo met drie.
1: Ja, het is wel even wennen, hè.
3: Voor een haling van het paard.
1: Met trio.
2: Ja, Wendy, dat is professioneel. Vandaag is professioneel. Oh. Niet zagen.
1: Oh. Ik zag
3: het niet.
2: Gaan,
3: ja.
1: Ja.
2: Dan moet ik even zoeken, maar ja.
3: Wij willen van hieruit de groetjes doen aan alle luisteraars.
6: Ja, ça va.
3: Aan jullie daar in de studio.
1: Dank u.
3: Veel beter kap voor ons Katrientje daar.
0: Merci, kus.
3: En ik zou zeggen, de volgende keer, pas er wat op.
0: Ja, ik dacht, ging ze de volgende keer twee afkappen in de plaats van één.
3: Nee, we moeten passen mee aan. En ons Wendyken en onze Jeremy, bedankt voor de backup van onze girls.
1: Dat is graag gedaan.
2: Nee, dat was tegen mij bedankt. De backup van onze girls, zei ze. Dus dat was tegen mij.
1: Wendyken heeft ze gezegd. Ik heb mijn naam
3: gehoord. En bedankt, Katrien, dat je ondanks alles... toch de moeite doet om naar de studio te komen. Dikke chapeau.
0: Merci, kes. Graag gedaan.
3: Dat kan ik je niet zo.
4: Ja, maar ja, het alles al gezegd.
3: Alleen
4: het plaatje nog. Samantha met Viva in Spanje. Zouden we graag horen. Nou, toch in Spanje zitten, hè.
0: Ja. Het stond tintje klaar van Shana.
3: Ja, ja. Nee, Samantha.
1: De discussie.
4: U vraagt, wij draaien. Ja. En wij vragen Samantha.
0: Echt, hè. Zoals van in Spanje doen ze moeilijk, graden. Hè. Ze zitten
3: we kunnen hier 100 jaar worden.
1: Dat kan ik geloven.
3: En drinken.
0: Dat zal
3: zwemmen.
0: Wel.
3: Zwemmen.
1: In Bacardi
3: Lemon. Als kleurtje.
0: Ja, je bent dat u goed in vrij, want je zag alle twee goed rood, hè.
3: Een beetje, maar dat is weg nu, zo. Het is bruin. Het is bruin.
0: Ah, dat voilà.
1: Is mag je niet meer herkennen.
0: Als ze nog terugkomen, hij
3: wel. Verdwest, ja. Ja, voilà.
4: Dat is hier echt top.
3: Ja, het is hier top, hè.
4: Ja.
3: Ja, we leven hier als God in Frankrijk. Dat mogen we zeggen, hè.
4: Ja.
0: Meer moet dat niet zijn, hè.
3: Om wel nog terug gaan.
1: Mm. Maar ja.
2: Moeilijke band, dat weg zijn.
3: En ook de groetjes aan onze Kevin die aan de lijn hangt. Aan ons Franske, onze Rudolf, ons Rozeke, onze Geert, ons Vivianneke. Wie hebben we nog allemaal? Allee, noem het ook een beetje.
4: Rudolf. Het allemaal.
3: De rest. Wie nog, ja. En onze Nief. Heeft de Nief koffiekoek gehaald?
1: Ja, ja.
0: Ja. Dat wouden we, ik ging dat daar straks een keer zeggen. Dat is te kort vergeten.
4: Dat is toch een lieve, hè.
1: Ja.
0: Een dikke merci. Hilde, we zijn even hartverwend als dat jij hier bent.
3: Nou ja, zijn les was afgelezen.
0: Ja, Abel, dat heeft me wel gezegd. Als ik binnenkwam. Ik moest achter
3: wij moeten jullie verwennen, hè, want jullie doen dat allemaal.
0: Maar top. Ik had wel voor de zekerheid thuis eerst een sandwich gegeten, zeg. Ik
1: weet niet of dat ik
0: zo'n andere koeken zijn vandaag.
4: En bedankt voor de vervangingen.
0: Ja. Graag gedaan.
4: Allemaal.
1: Graag gedaan,
3: en goed, dus, ja. Wij gaan verder luisteren naar jullie. En straks genieten van ons plaat van Samantha.
0: Shana. Viva Spanje. Maar nee, jullie Samantha komt er zoiets aan.
1: Ja. Okay. En geniet maar goed wel. Verder.
3: Dus, en ons Wendy ook een dikke duim.
1: Dank u.
3: Ik kan mensen niet te veel afzien.
1: Ja. Soms doen ze mij lachen en dan maak,
0: dan
1: maak ik het moeilijk om te praten als ze me doen lachen.
0: En haar niet onderschatten, hè, want ik heb hier ook al een paar... Doe dit, doe dat.
1: Ja, maar ja, ik moet nu een doel worden. naast mij. Ja.
0: Ik zit hier goed heel bezig, braaf joh. In mijn hoekje.
1: Ja. Als ze,
3: dus de liedje van de Katrien, doet die, doet dat.
1: Doe ook eens wat.
3: Een ambulance.
0: Je had een ambulance, hè. Doet die, doet dat.
1: Zeg, zo erg is het niet.
3: Allee, we gaan jullie laten.
1: Ja.
3: Maar,
0: geniet er nog van,
3: we zijn zeker aan het luisteren hier in Spanje.
1: Het is leuk om jullie te horen.
3: Ja, vooral veel gelachen. Ja,
1: dat is
3: veel gedaan.
1: Het is gezond, hè.
0: En al veel olijfbomen gezien.
3: Echt wel uit de grond van ons hart. En missen jullie enorm.
1: Dat is lief. Dat wij missen jullie hier ook.
3: Dat is de waarheid. Oké. Okay. Allee. Allee. Mannetjes, doe het goed, hè.
4: Bedankt, hè.
0: Salutjes.
1: Tot een moment nog.
3: Daag.
1: Daag.
3: Tada.
4: Salut.
0: Daag.
1: Ja. En dan hebben we nog Kevin aan de lijn. Dag Kevin.
5: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Dag Katrien, goedemorgen.
0: Dag Kevin.
1: Alles goed?
5: Ja, het met mij.
1: Ook. Bij mij toch wel, ja, met Katrien iets minder.
5: Oh, wat bedoelde?
1: Ze heeft een ongelukje gehad, hè.
0: Kevin, ze lachen mij gewoon vierkant uit. Hè. Ik heb inderdaad iets voor gehad, maar ze lachen mij daar gewoon mee uit.
2: Eigenlijk komt het op neer dat Katrien haar een teen dit zei.
0: Okay, let's go.
2: En hij was weg.
0: Ik ben een teen kwijt, Kevin.
1: Volledig toch niet, hè?
0: Jawel, hè.
1: Ja. Een klein teentje.
0: Allee, ze hebben er hem aan genaaid. Maar...
1: Ja, wel, dus...
0: Ja, maar het is niet zeker dat het gaat...
1: Ja.
0: Boos wat, ik heb nog 9 tenen in de plaats van 10. Snel uitgelegd.
5: Alle vooruit.
0: Voilà, zie. Maar dat is goedkoper bij de pedicure. Dat is een teen minder.
5: En Katrine, en de tand al veel last in eigenlijk? Of,
0: ja. Nee, want ik ben ontlachen nu, maar ik heb heel veel afgezien. Dus, en mijn teen is gebroken ook. Dus de rest dat er nog overschiet, dat beentje naar boven, is gebroken. Dus ja, het is wel nogal pijnlijk. Maar ja.
5: Ja. Ja, maar dat komt wel goed.
0: Maar ja, een teen meer of minder. En hoe is het met jou, Kevin?
5: Goed.
1: Dat is heel goed.
5: En voor alles de Katrien, hoor.
0: Ah, mij, dat is lief.
1: Je favoriet?
0: Dat is lief, zeg. Zeg, Kevin, ga je mee 4 augustus?
5: Nee.
0: Want ik ga mee, hè.
5: Ja, ik kom eraan. Dus jij gaat mee?
0: Ja. Ik ga mee, halve dag, als vrijwilligster.
5: Dat ik dan mijn keer.
0: Tja.
5: Ik heb al gevraagd om volgend jaar mee te gaan, ik had het gevraagd. Maar het ding is, als hij op kamp komt, ben ik regelmatig zelf ook een keer weg.
0: Ah, ja, had je gelijk.
5: Maar ik zou graag ook een keer meegaan eigenlijk. Want ik had het al gehoord van sommigen dat wel plezant is, dus ja.
0: Ah ja, dat zal wel, hé. Ja. Zal u weten te zeggen of dat tof was.
5: Zeg, is het de eerste keer dat je met ons meegaat?
0: Ja, het is de eerste keer. Ze had het mij gevraagd of ik dat een keer wou doen als vrijwillig. Ik zeg, ja, dat is goed. Ik zal dat een keer doen.
5: Hey, wat ga je specifiek doen? Helpen koken of wat?
0: Nee, we gaan wandelen en we gaan naar de markt en dan gaan we eten.
5: Ah, ja. Dus... Maar eten, dat kun je niet doen.
0: Merci, hè. Merci.
1: Kijk, de bloemen is van
0: wat is het nou mee zeggen? Het is er om te zien, nee. Of wat?
5: Nee, ik bedoel dat goed, hè.
0: Ah ja, ja, oh, ik zal het goed opnemen, oké. Okay.
5: Nee.
0: Zo.
5: Dus ik had graag een plan.

0: voor Ilde en Cindy. En voor alle medewerkers van Radio Memory. En mensen kunnen bellen, Katrien. Of kunnen de mensen bellen?
1: Oei, wacht. 02-6699-660.
0: Oké.
1: Okay. Hij kunt het beter van buiten dan ik, hè.
0: Oké. Dus ze kunnen ook natuurlijk de app gaan downloaden. Dat is op alle smartphones en op alle telefoons kunnen ze dan die app plaatsen. Via de App Store kunnen ze die gaan downloaden natuurlijk. En daar kan je ook verzoekjes op aanvragen. En nog zoveel meer. En ik ben graag volgende week terug bij hier bij We Vragen We Draaien. En dit is Frans Bauer, heb je even voor mij.

0: Olé.
1: Ja. Zullen ze gedanst hebben daar in Spanje?
0: Ja. Ben ik zeker van. Met een glas sangria in hun hand.
1: Ja, en de zonnebril op.
0: Ja.
1: En komt goed.
0: Ik zie ze zo voor mij.
1: Ja.
0: En ja, het volgende liedje, dat is zo een... Ja, onze leader is weg, hè.
1: Ja, heel ver weg in Spanje.
0: Dus
1: hier... Moet er even iemand anders leader zijn.
0: Ja, maar we zijn allemaal leaders.
1: Oké. Dat is goed, allemaal gelijk.
0: Dus het volgende plaatje is echt... ik vind dat wel een toffeke.
1: Van de Soca Boys.
0: Follow the leader.

0: Ja, en wij hebben terug iemand op de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Katharine en goedemorgen Wendy. Maar ben ik wel juist verbonden?
1: Ja.
0: Ik denk het wel.
2: Jawel, ik zat precies zo meer op een studio Brussel. Zo.
1: Ah, ja.
2: Met je muziek, dus dat past niet bij Radio Memory.
3: Maar vind toch.
4: Wil ik een band uit wegzijden?
2: Kavallee,
0: ja. Ja, en wij hebben niks te zeggen.
2: Van een rommel voor hem het houden.
3: Stevens.
4: Ja, wil ik een band uit wegzijden?
2: Ja. Het gaat bakkers mooi, op af in de kloot bellen af.
3: En dit was het einde van Stevens en Cazolli.
2: Ja.
1: Liefst voor
2: misschien ook de buksjes. Dat was een korte en goede samenwerking. Nee, we gaan groetjes doen aan jullie twee daar in de studio.
1: Drie.
2: Aan onze Jeremy Cazolli. Maar had gezegd, God, je gaat mij niet horen op de radio, want ik ga gewoon mijn bakkers houden.
3: Ja, maar dat is door Katrien dat niet gaat.
0: Maar zijn
2: ja, ik weet dat wel.
0: Rudolf, zeg maar, serieus, dat wist je toch op voorhand dat dat niet ging gaan?
2: Die kan ze een mond niet houden. Ja, dit is iets van mij, hè, maar dat is echt. Moest dat een vrouw geweest zijn? Jongen, toch?
0: Ja, want dan zeggen ze iets van de vrouwen, inderdaad.
2: Maar dat is er een voorbeeld van. Die hele goede kwebbel erop staan.
3: Hey, maar moest ik een vrouw zijn, alle dagen? Het zou wel zijn, jong.
2: Ja, dat zou wel een pakje minder zijn.
0: Dan moeten wel een man hebben die ook elke dag wilt. Oh ja, Lily.
3: Ja, elke dag.
2: Nee, zeg, Katrien, weet je wat je voor de serie moet spelen dan daarna? Mijn vogel is gaan vliegen.
0: Oei.
5: Dit is wat mijn mama zei.
2: Ja. Oké. Okay. Nee, maar we doen de groetjes aan jullie daar in de studio allemaal. Dat kunnen we nu niet vergeten. Ik heb ons maatje Cindy en ons Hildeke ook gehoord. Dus ja. Die brengen ook de groetjes over. Geniet daar in Spanje nog. Wij krijgen ook prachtig weer in aanbod. Dus met 35 graden volgende week. Dus het wordt hier ook echt zomer. De groeten ook aan, ik heb onze Kevin gehoord met zijn uitleg. Aan mijn broer Frans ook de groetjes. Aan mijn vrouw Anja. Aan Vivian, aan Geert, aan Rozeke, aan onze collega de Daniel, die zit nog altijd in China, zeker, hè?
0: Ja.
2: Ja, dus ik weet niet of hij het hoort, dat hij het daar bij de Chinezen allemaal hoort. Dus de Yves natuurlijk, die voor jullie voor de koffiekoeken zorgt. De Danny de Grote, dus mijn programma's op tijd erin zet. Dus, maar de mensen moeten wel goed opletten. Dus op donderdag is het een nieuwe muziekdoos, maar ze zullen horen dus dat ik soms platen aankondig die 3 jaar geleden nieuw waren. Maar de andere programma's van de muziekdoos, dat moeten ze begrijpen. Dus dat zijn heruitzendingen. Dus die
3: nee. Je moet eerlijk zijn, Rudolf. Jij hebt over het laatst iets meegemaakt.
6: Happy birthday to you.
3: En vanaf dan zijn er een paar wijzen nog losser gaan staan. Dus jij weet niet meer waar dat we zitten nu.
2: Ja, maar ik denk dat Cazolli daar ook last van heeft. Hij is ook op weg naar zijn puntje. Hè? En dan heeft er meer last van dan ik.
1: Hola.
5: Ja, het wordt jouw dag vandaag.
3: 1-0.
2: Voilà. Zeg, Katrien, zo loop ik die uit zijn kot en zo maakt hij reclame over mij. Maar dat is goed, nog toch even zet. De mensen mogen vanavond komen naar Rilaar. Dus daar zitten we in de Breugel. En maandag aanstaande, maandag namiddag, zitten we met ons optreden in de Rits te Lebbeke. Dus daar gaan we weer al leuke shows maken.
0: Dus
2: en
0: deze
2: ik
0: avond
2: even aan het nadenken. Dus,
0: ja? Excuseer dat ik u onderbreek. Deze avond gaan jullie samen optreden?
3: Nee.
4: Onze ik kan Mosselen meten, hallo.
0: Ah ja, just.
2: Het is in Rilaar, dus het is voor hem anderhalf uur rijden bijna. Hè.
0: Ah, ja.
2: Dus dus erom. Maar ik pak hem wel mee binnen 14 dagen naar Lebbeke.
3: Dan
2: ga ik hem nog eens mee op het podium trekken.
0: Ah, ja.
2: Dus, maar we gaan er wel iets van horen in mijn programma dus. En dan voor de rest, ja, breng ik groeten over aan al mijn radiocollega's. Zo kan ik niemand niet vergeten. En ik heb dan, Wiltura was niet in het archief. Sorry tegenover mijn broer, dus vinden ze niet. Maar dan heb ik maar een Bobby Prins gekozen. En die zit er wel in, zeker, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Ah, wel, voilà. Zeg, dames, voor jullie nog een hele fijne mooie dag. En, hey, Pippo, tot vanavond. Ik zal weten zeggen, het is geweest, hè.
3: Dat is goed, jong.
2: Oké. Salut, ze kan alleen
3: Stevens, Stevens, voor uw plaatje te starten moet je nog één ding doen.
2: Zeg het eens.
3: Charlotte is aan het meeluisteren, dus alsjeblieft doe het goed.
4: Yes, we can.
2: Yes, weekend! Speciaal voor ons Charlotte, hè?
3: Salut!
1: En dag, Charlotte.
2: Salut! Salut.

0: verdrieten.
1: Zeg, die en Bobby Prince, hoe meer hoe liever. Is er iemand van jullie dat vaak een keer naar een musical kijkt?
2: Dat is lang geleden.
1: De musical Dance, heb je die ooit gezien?
2: Goh, ik zou het niet weten, denk het niet.
1: Nee? Ah wel, houd dat in je hoofd, Tien, hoe meer hoe liever. En dan krijg je er deze van mij bij. Dat is uit de musical Dance. Ik vind dat eigenlijk veel beter. Dat is juist hetzelfde, hè.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemorgen.
11: Ondertussen hebben we nog een telefoontje gekregen van Hilde. Zij wil eigenlijk Danny de Groot en Erik de Valk eens bedanken omdat ze het zo goed doen als backup. En daarom had ze graag het liedje gehoord van ABBA met Thank You for the Music.

0: Ik zag de titel staan en ik dacht van, nee.
1: Nobody.
0: My name is nobody. Ja, jeetje. Het wordt tijd om afscheid te nemen. Hè.
1: Het is voorbij gevlogen.
0: Inderdaad, die twee uurtjes.
1: Met de nodige humor.
0: Dus ja, ik zou zo zeggen, geniet nog allemaal van jullie dagje. En ja, nog een fijn weekend. En bedankt om allemaal massaal te luisteren, want dat was het wel vandaag, Jeremy.
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik weet niet waarom dat je mijn naam zegt.
0: Ja, omdat jij daar zit, jij ziet het. Ik,
2: ja, ik bekijk dat niet, je weet dat. Ah. Je moet radio maken zonder naar getalletjes te kijken.
0: Ja, ja, maar ja,
2: verrijen.
0: We hebben toch eens gepiept, hè.
2: Ja, jij.
1: Ja. Volgende week ben ik er ook terug bij, met Daniel.
0: Als hij terugkomt, hè, uit...
2: Shanghai, amai, amai.
0: Ja, hallo,
2: als ze begint te babbelen, gelijk dan die Wally dan.
0: Ziet dat je nummer verstaat, Cindy?
1: Cindy.
0: Wendy. Oh, la, la,
1: Cindy
0: la, la, la, la, la.
1: Ik denk dat het echt tijd is om af te sluiten.
0: Ziet dat een Chinees begint te spreken tegen u?
1: Ik versta dat niet. Goed.
0: Ik ben weg in ieder geval. Ik ga naar huis.
2: Dus ik ben ook weg, dus dat wil zeggen, Wendy... wil ik een bad naar wachtrijd? Iedereen is weg. Allee, salut! Het laatste plaatje misschien gewoon aankondigen, dat zou tof zijn.
1: Is van Tommy Cash met Espresso Macchiato.

0: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald. Die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Like the Locomotion was een hit van Left Side. Left Side die had eind de jaren 60 een aantal kleine hitjes. Daarna viel de groep stil. En toen ze later een platencontract afsloten bij Philips Records Phonogram, kwamen ze onder leiding te staan van Peter Koelewijn. En dat resulteerde dan weer in een paar hitjes. Maar de band die brak nooit definitief door. Fijn dat de maand staat op The Music Machine. Een uur lang de grootste hits. Welkom.

Music Machine met The Cats uit 1980, The End of the Show, al werd het nummer al in 1972 opgenomen, maar nooit eerder uitgebracht op single, al stond het wel al op de LP Signed by The Cats in 1979. Een raar verhaal toch? Maar ja, dit en veel meer hoor je natuurlijk elke week weer, een uur lang de grootste hits. Willy Sommers zometeen met zijn intiem rendezvous naar deze classic van Tim Fischer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John.

0: Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goedemiddag. Danny de Groot.

0: alleen de grootste hits.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you en goodbye."
2: Schitterend toch? Het verhaal over de verlamde jongen die contact opzoekt met een passerende trucker langs de CB. De jongen die zichzelf Teddy Beer noemt en de CB van zijn vader gebruikte nadat de trucker verongelukte. Het was een cover van Red So Fine, maar een dikke hit voor Gerard de Vries. Dit is de Music Machine, niets dan goede muziek. Ik laat u zometeen nog eens meezingen met Queen, hun You Don't Fool Me, na de reggae sound van Bob Marley.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio met Macarena. Naar eigen zeggen was de tekst van het plaatje in 5 minuten geschreven. Het originele liedje bezingt ene Macarena, een promiske dame die seksueel vertier bij andere mannen zoekt wanneer haar echtgenoot het leger ingaat. Er is ook nog een Engelse tekst van het nummer. Het werd uitgebracht in 1996. Daar is Macarena nog iets wat schaamtelozer. De grootste hits at gmail.com. Als je nog wat hebt toe te voegen aan deze radioshow, ik laat u nu genieten van Change.

De ozo-jonge Michael Jackson uit 1972 met zijn versie van Rockin' Robin, die eigenlijk al komt uit 1958. Het was toen al een hit voor Bobby Day. Dit is de Music Machine. Als je zelf nog wat hebt toe te voegen, dan weet je ons te vinden. De grootste hits at gmail.com. Zometeen kan u nog eens meezingen met Vreemde Vogels van Claire naar Julio Iglesias. Elke

0: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

Ja, het is eigenlijk nog altijd niet afgelopen, deze single, want op de teller staat in totaal 7 minuten voor dit nummer hier van Dalida. Wat was dit trouwens een ongelooflijk grote hit in de jaren 70. Je horen ze natuurlijk nog eens terug met Gigi Lamoroso. Ik zei de jaren 70 en dat klopt uiteraard ook, want dit zijn natuurlijk 1 uur lang niks anders dan hits uit de jaren 70. Want dit is natuurlijk de 70 Show met onder meer Cliff Richard en We Don't.

In deze radioshow vertellen we ook nog eens heel graag uit welk jaar het nummer komt en de hoeveelste plaats het ooit in de hitparade heeft bereikt. Wel, deze single was een nummer 1 hit in Engeland en in België net geen nummer 1, wel nummer 2 in september 1979. Je hoort nog eens die grote hit van Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, vandaag hier in de 70 Show natuurlijk. Af en toe is ook een Nederlandstalig dingetje in de show. Dit hier is onder meer Don Mercier.

De eerste hit van Ottowan was dat. Het was een groep die zowel hun singles in het, het Engels en in het Frans uitbracht. Het resultaat was er onder meer van ook nog Hands Up. Wat ze dan ook in het Frans zongen als Tous les mains. En dit was D.I.S.C.O., de grootste hit uit hun carrière. En ook meteen de eerste grote hit uit 1979 vandaan. Je hoorde Ottowan met D.I.S.C.O. Wat staat natuurlijk voor disco. Dit is de 70 Show met nu uit 1978 Blondie met Denis.

goed voor zoveel grote hits natuurlijk. Debbie Harry als zangeres van Blondie. Ze scoorde hits in de jaren 70, maar natuurlijk ook nog in de jaren 80. En zelfs als zangeres maakte ze nog hits in de jaren 90 ook. Dus met andere woorden, een ongelooflijk goed gevulde carrière van deze groep en zangeres. Je hoorde Blondie met Denis uit 1978. En dit hier is Anne Christophe.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Herinnert u zich deze nog?
8: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

blijft een ongelooflijk schitterende zomerhit, dit nummer hier. En dankzij dit radioprogramma kwam hij nog eens uit de radio hier in de 70 Show. Jean-François Maurice was dat. En je hoorde hem met 28 degrés à l'ombre, miljardas warm, zeg. 28 graden in de schaduw, met andere woorden. Met dit hier moeten we terug, ja, uiteraard naar de jaren 70, want dit is de 70 Show. Je hoort nog eens die grote hit van toen van Jesse Green. Hier is Nice.

zijn al heel wat zuiderse bestemmingen gaan opzoeken in dit radiouur, want we zaten net nog in Mexico. Hit van de Les Humphrey Singers. Opmerkelijk aan deze single. Het was voor het eerst een hit in 1972, maar het nummer is opnieuw uitgebracht in 1981. En toen was het opnieuw een hit voor Mexico. Van Mexico trekken we naar Tenerife, want deze zangeres heeft daar een single over gemaakt. Hier is

ongelofelijke vakantiestemming. En wat een ongelofelijke vakantiegit deze single hier uit de jaren 70 natuurlijk. Dat was Ingriani. Het is zo'n beetje haar enige grote hit geweest, maar een nummer wat jullie ongetwijfeld allemaal wel nog zullen kennen. Of niet, je hoorde Tenerife hier in de 70 Show. Dit hier komt uit 1973. Hier zijn A Hold

Wat een ongelofelijke Spaanse hitkoning. Dat is het minste wat je kan zeggen natuurlijk van deze zanger hier. Hit bij ons in 1979. Uiteraard zomerige toen. Dat was Quiéreme van Julio Iglesias. En dit hier zijn Teach.

0: heerlijke zomerhit uit de 70s natuurlijk. Want dit is, of dit was met andere woorden, de 70s show. Je hoorde uit Nederland Teach. En dat waren ze met In the Summer Night. Inderdaad, dit was de 70s show, want het zit er weer op. Je hebt weer één uur lang kunnen genieten van grote hits die gemaakt werden tussen 1970 en 1990.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken, in het najaar van 2028, zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar.
7: En dat wordt gevierd.
6: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
8: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
6: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
8: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
6: Larissa en Sammy Moore.
9: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
6: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
7: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
10: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Beste muziek
7: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

Franse meneer uit Balen, Luc van Meeuwen, ik wil jou voor altijd. Zaterdag 25 juli, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen bij Radio Memory vanuit Pajottenhem, Galmaarden. Tot 4 uur neem ik je mee. En jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. We draaien Barkuil en Lamba Madora.

origineel komt deze plaat van de Lenko's. We draaien Justin de Wild uit Nederland met Esmeralda. En dat is reetje van Senna, Kleine Vogel.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: voor al.
1: Origineel komt deze plaat van Elvis Presley, It's Now or Never. We draaien de meneer uit Nederlands, John Spencer, Dit is voor altijd. De volgende plaat is origineel van Johnny White, die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Maar wij hebben ze vandaag meegebracht nog net voor reclame. Eentje van Luke Jones en Verloren Hart, Verloren Droom.

0: 70 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Android. Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Met deze plaat zullen we Gerrit uit Kester wel tevreden maken. Eentje van Dimitri van Toren en een lied voor kinderen. Van ons klein Belgelandje gaan we terug naar Nederland. En dit met Corrie Konings en Adio, Adio, Adio.

een mooie plaat van Geneve. Darling, I love you hier in Studio NL. Dat is origineel van Jannis. We hebben ze meegebracht door Chris Willis, hè. En adio amore, adio.

Deze man ken je nog wel van Kom, Dans, Lach en Geniet. We draaiden Evertuigen voort uit Breda en dit met Zomernacht. Als ik de klok bekijk hier in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen ook met een dame die er spijtig genoeg niet meer naast midden is. Rita de Neve en de allereerste keer.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Deze dame ken je nog wel van alle Scotten dragen rokken. We draaiden Truus en Eenzaam. Stuurden we in de richting van Urbanus en Peggy daar in Den Dratum. We gaan een plaat draaien voor onze twee collega's die daar momenteel in Spanje zitten te luisteren naar Radio Memory. Namelijk onze Hilde Bruneel en Cindy de Koolman. En speciaal voor hen daar in Spanje draaien we Marco Borsato op de radio met Alles Kwijt. In de tijd een grote hit voor Huberto Tozzi en Raf en Gente Di Mare.

0: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

tijd een grote hit van de Cats onder leiding van Piet Veerman. We draaiden Rudy de Wit uit Nederland met Ga met me mee. Ik neem je nog mee op deze zaterdag 25 juli tot 4 uur in Studio NL met de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Tot aan onze collega Rudolf Stevens met zijn programma. En van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland. Met de man die je nog kent van Heb je even voor mij. We draaien Franske Bauer. En we draaien Wat moet ik toch zonder jou? Goedemiddag.

mooie single was deze van Laura Lynn en Dean. Elke dag een lach. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een klassieker van een meneer afkomstig uit de streek van Tollenbeek. Ik heb het over Urbanus, die je nog kent van Madame met een bontjas. We draaien Hit and Tits en dan nog eentje net voor reclame. Eentje van Juharis. Eerst zien en daarna geloven.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschoenen.

mooie klassieker van een meneer die er spijtig genoeg niet meer ons midden is. Paul Severs, we draaiden Oh Danny Boy. En dat is de meneer uit Balen, hè? Luc van Meeuwen, die je nog kent van Ik ben mijn beste vriend verloren. We draaien Tis Nacht, hier in Studio NL.

Alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Jaap de Nijs draaiden we. Met deze plaats zullen we Hieke en zijn vrouw Nancy daarin over Boularen wel tevreden maken. Was een van haar lievelingszangers, deze van Rob de Nijs. We gaan richting reclame. Gaan we doen onder leiding van Walter Groothaerts. We draaien de Kreuners en Verliefd op Chris Lomme.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

origineel op deze plaat van Wiltura. We draaiden Sabine en Paul Bruna met Aan Mijn Darling. En dat is er eentje in de richting van Patja en Jessica, daar aan de zijkant van het Nijgenbos. We draaien een eentje van Bobby Prins.

0: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele covid-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.

ongelooflijk mooie stemgeluid, deze Céline Dion. En die laten we natuurlijk muzikaal graag voorbij komen in deze Terug naar Toen show.

We gaan naar de muziek van Paul Severs. Gebracht door een heel goede vriend en collega. San Severia. Met Zeg eens meisje.

San Severia met een knaller van Paul Severs met Zeg eens meisje. En kennen jullie dit? Klo-klo.

Een vrolijke noot in ons programma van Terug naar Toen, gebracht door Claude François. En als de volgende artiest in het programma, die heeft ooit de kans gehad dus om samen met die grote meneer op te treden. En daar mag ze best fier op zijn. Vanuit haar begincarrière dus, maar we draaien graag deze gouden ouwe, Lilian St-Pierre.

draaiden vandaag eens met plezier in ons programma een Engelstalige song van Danny Fabri dus. En na een Danny gaan we luisteren naar een ander mooi stemgeluid, Linda de Souza. Ze overleed op 74-jarige leeftijd in december 2022. Een van haar leuke nummers, deze.

Eddie Smets, daarvan konden jullie ook nog eens mee genieten van deze hit vanuit die gouden 70er jaren met Jij wil vrij zijn. Lionel Richie heb ik vandaag ook meegebracht met All My Long. Welkom vrienden in deze aflevering van Terug naar Toen.

0: maanden.
1: We gingen meer dan een halve eeuw terug in de tijd met deze mooie van Bobby Prins en aan de Donau zo blauw. Elvis Presley.

Love With You. Een van die mooie hits van Elvis Presley. En dit zijn ze nog eens een keer, want dat is al een poos geleden dat ik deze nog heb gedraaid in mijn show van Terug Naar Toen. The Platters.

draaien tot aan het gaatje. Deze mooie van de Platters. Met deze zitten we ook weer al in de 70er jaren. Uit het album Tussen Dromen en Ontwaken. En daarop vind je dit pareltje terug van Mieke. Mijn

Ja, ja, lang geleden, Mieke. Het dorpje waar je bent geboren, Arendonk in de Kerkstraat was het dus. En na deze mooie van Mieke gaan we meteen nog eens luisteren. En hij is er ook bij, hoor. Het Tura-momentje in deze Terug naar Toen voor vandaag. Kalenderjaar 1988 met Hij kan niet zonder jou.

middle of the road met hun Chirper Chirper Chip Chip. En Joe Harris maakte er ook een Vlaamse versie op en het werd ook een hit. En dat klonk toen als volgt: eerst zien en daarna geloven. Verder in onze terug naar toen met een van die mooie songs van deze meneer Julio Iglesias. Hey!

je zijn palmares eens bekijkt, dan merk je pas hoeveel hits die man heeft gemaakt, deze Julio Iglesias. Maar ja, wij zijn ook weer toegekomen, vrienden, aan het einde van deze Terug naar Toen show. Maar we komen heel graag terug bij jou een volgende keer. Ik wens jullie nog veel luister en plezier toe met onze andere collega's. En afsluiten doen we vandaag met deze comeback. Graag tot de volgende Terug naar Toen.

0: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele covid-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele covid-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

De Pointer Sisters die nemen mij de woorden uit de mond. I'm so excited om alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90 te maken met de grote hits. De nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel meer. En ook Belgisch werk, zoals deze Saplan Pour Moi.

0: 80 was prachtig en dit past dus perfect hier in de playlist van de jaren 70, 80 en 90. Captain Sensible en wat. Straks even kijken wat er vandaag zoal allemaal gebeurde. Jaren geleden, wat stond er vandaag op deze 25 juli in de krant?
1: Ask

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
6: De beste muziek hoor je hier.
7: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Even naar Australië met deze band hier, INXS en By My Side. Dat werd terecht een van hun grote hits. Zo dadelijk gaan we dus terug naar 25 juli. Eerst deze hier van Justin Timberlake. What goes around, comes around.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 25 juli vandaag, een Concorde van Air France stort neer. Vlak na het vertrek van het vliegveld de Gaulle bij Parijs. 109 inzittenden en 5 personen op de grond komen om. En dat is vandaag in het jaar 2000. In Zimbabwe wordt de noodtoestand, die sinds 1965 van kracht was, door de regering opgeheven. En dat in 1990. En Louise Brown, de eerste reageerbuisbaby, wordt geboren vandaag en dat in 1978.

Je herinnert je waarschijnlijk ook nog die LP Thriller destijds, waar ook hit na hit uitkwam. En ook deze, The Way You Make Me Feel, werd een groot hit voor de King of Pop. Later vandaag heb ik nog voor jou de jarige van de dag, maar eerst nog wat machtige muziek uit de jaren 70. Jeff Vane, The Eve of the War.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Zo dadelijk, in deel 2 is er nog veel meer uiteraard. Ik heb nog deze hier. Een meezingertje van John Denver.

0: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
8: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten? Yes.

0: Het nummer werd in zowat 15 minuten geschreven. Het werd een gigantische hit voor de Pet Shop Boys en It's a Sin. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Dat en nog veel meer.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

grote hit uit de jaren 80 voor Suzanne Vega en deze Marlene on the Wall hier in de jaren 70, 80 en 90. In 1976 werd de Nederlandse formatie Champagne in één klap beroemd met hun glamour act. Wat bijna niemand weet, is dat hun kenmerkende outfits gebaseerd waren op gangsterkleding uit de jaren 20.

Morgen zijn we 26 juli. Dan gaat de zon opkomen om 6 uur en 1 minuut. En gaat weer onder om 21 uur 39. En morgen is het 15 uur en 38 minuten daglicht.

0: putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Een nummer met een hoog meezinggehalte. D-I-S-C-O van Ottawa. Zo dadelijk gaan we eens even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Eerst nog deze disco-klassieker van de Boys Don't Gang. Can't Take My Eyes Off of You.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Ingrid van Rensbergen is jarig. Dat is een Vlaamse actrice, wordt er vandaag 53. Dan ook nog Carly Simon, een Amerikaanse zangeres, wordt er 83 vandaag. En dan ook nog Tim Finn, een Nieuw-Zeelandse zanger, wordt er vandaag 74.

0: jouw zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Ja, als je net terug bent van een vakantie in Griekenland, dan klinkt dit nummer heel betekenisvol natuurlijk. Acropolis, adieu van Mireille Mathieu. En ja, volgende week zijn we er ook weer met een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Geniet nog van het weekend. Tot volgende week.

0: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag

Flying High werd voor de Duitse Captain Hollywood Project in heel veel Europese landen een grote Eurodance hit. Zo bereikten ze bijvoorbeeld de 18e positie in het thuisland Duitsland. In de Nederlandse top 40 was het goed voor een 4e positie en daarmee nog succesvoller dan hun Oosterburen. En in de Vlaamse Ultra Top 50 behaalden de 13e plaats. Ze kwamen langs, Captain Hollywood Project, Flying High uit 1995. En daarvoor als allereerste in deze Studio 45 voor vandaag, Jackie Graham. Een Britse popzangeres die in de jaren 80 regelmatig in de hitparade terug te vinden was met singles als Could It Be I'm Falling In Love, Breaking Away en de plaat die je daarnet kreeg te horen, Set Me Free. Ook haar stem is trouwens te horen op tracks van UB40, Paul Hardcastle en Kim Wilde. Dus, daarnet als eerste uit 1986, nog eens een keertje die fijne hit van Jackie Graham en Set Me Free. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken. Met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Ja, jouw wekelijkse afspraak met het verleden dus. Studio 45. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes hou ik jullie op de radio gezelschap. Met zometeen uit 1996, de opvolger van de debuutsingle Touch Me There. Die heette Somebody Else's Lover. En is vervolgens een nog grotere hit en zet de Total Touch definitief op de kaart destijds. Zometeen komen die beiden eraan, met Somebody Else's Lover dus. Maar eerst neem ik je mee naar de hitparade van 1985. Met de Amerikaanse Dazz Band. Begin jaren 80 een populaire funkband die zelfs een Grammy Award ontving voor de hit Let It Whip. Dat was een hit in 1982. De naam van de band komt trouwens voort uit het samenvoegen van de woorden danceable en jazz. Dat werd tezamen Dazz Band, Let It All Blow uit 1985.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak hem een

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory. Radio Memory.

2008 werd dit een zomerhit. Het gaat over een jongen die in de zomer van 1989 voor het eerst verliefd werd. Beiden vinden Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd uit 1974 trouwens helemaal te gek. En iedereen kent zijn naam wel en iedereen weet ook wel dat hij muziek maakt. Maar bekend is Kid Rock toch voornamelijk door Pamela Anderson destijds. Ze was namelijk destijds een paar maanden met hem getrouwd geweest. Kid Rock en All Summer Long. Studio 45, dat wil zoals elke week zeggen dat we een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En ook een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En die staan vandaag in het teken van Cock Robin. Die band komt straks in deel 2 voorbij met drie van hun grootste hits. En ik geef je dan ook de biografie mee. En op het einde van de show is het dan ook tijd geworden voor de Lex XL. Dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor gaan we een

0: zometeen Mr. President. Maar eerst naar het jaar 1991. Om de videorelease van Grease te vieren, werden er drie grote hits uit een muzikale film tot een megamix samengevoegd. Namelijk You're the One That I Want, Greased Lightning en Summer Nights. Ze werden op deze manier als een liedje opnieuw een hit.
1: This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Britse vrienden Tom Smith, de frontman van Editors, Andy Burrows, ex-Razorlight-gitarist, die kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer. En op een blauwe maandag besloten de mannen om in 2011 samen een alternatief kerstalbum op te nemen met de titel Funny Looking Angels. Van het album kwam het bekende nummer When the Thames Froze. Wel, in 2020 hebben de jongens nog eens iets samen gemaakt. En dat was deze Old TV Shows, Smith & Burrows, want daar hebben we het over. Kom langs, hier is Studio 45. En je kan deze videoclip of andere videoclips van platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen ook bekijken op Facebook. Op onze Facebookpagina van Studio 45, daar vind je ze terug. Niet alleen die Smith & Burrows, maar bijvoorbeeld dus ook de Ego Tripper Cock Robin vind je daar terug. Evenals Inner City, onze Lexic zelf van vandaag, met Big Fun. En verder heb ik er ook weer gewoontegetrouw ook deze week weer de link naar Mixcloud geplaatst. Want Mixcloud is het platform waar de volledige show op staat en je dus kan luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. Maar nou ja, als je het nog niet hebt gedaan, like en of volg de pagina dan ook. En Studio 45, dat schrijf je Studio en dan spatie 45 als getal. Van het gelijknamige album uit 1976, geschreven door Neil Diamond's roadie Larry Williams. Neil Diamond slaat het nummer af en zijn drummer biedt het vervolgens min of meer per ongeluk aan de Bellamy Brothers aan. Door hun country-stijl wordt het een dikke nummer 1 hit voor de broertjes. Waar hebben we het over? Wel, over Let Your Love Flow. Zometeen terug naar 1976. Maar het is eerst tijd geworden hier bij ons voor de Italo Classic. En er is van de Italo Classic een fijne Spotify-playlist terug te vinden onder de account van Lex de Groot, Studio 45. Vind je daar dus de Italo Classic ook terug. Een Italiaanse muzikant die 1987 met Papa Chico zijn grootste hit scoorde. Hij had nog een andere ook trouwens, Kalimba de Luna. Maar vandaag dus hier als Italo Classic, Papa Chico.
1: Studio 45 goes Italo.

0: Oh, wat is er een fijne plaat voor jullie onderweg. We gaan terug naar 1989 met Double Trouble en de Rebel MC.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: De beste muziek.
6: Oeh. Hoor je hier.
7: But to what the people say, these sounds lead the way.

Britse band werd begin jaren 80 reeds opgericht. Double Trouble heette ze en die bestond uit Michael Manson en Lee Guest. En het draaide ook rondom de rapper Rebel MC. En in 1989 scoorden ze 2 top 5 hits, namelijk met Street Tough en deze fijne Just Keep Rocking. Ze kwam langs in de Studio 45. En natuurlijk gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. In deel 2 bijvoorbeeld ook nog niet te vergeten, de Eagle Tripper. Je krijgt straks van mij 3 hits achter elkaar van Cock Robin. En op het einde van de show ook nog de Lex XL, de extra lange plaat. Daarvoor gaan we terug naar 1988. Inner City straks, in de 12-inch uitvoering. Big fun. Maar in dit uur nog naar 1983. Het toen nog niet zo succesvolle Spandau Ballet verhaalde in 1983 de extravagante outfits voor net te pakken. En dat resulteerde in het album True, dat in maart 1983 werd uitgebracht. Deze singles Lifeline en Communication bereikten in Engeland de respectievelijke 7 en 12e plaats. Maar met het titelnummer en de opvolger Gold is de internationale doorbraak een feit. En dit uur nog, Spandau Ballet uit 1983 met het fijne True.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan. Come on.

Britse popband Five Star bestond uit 5 familieleden, scoorde in 1985 een hit met deze All Fall Down. En het was afkomstig van hun eerste album, Luxury of Life, uit hetzelfde jaar. En het werd hier bij ons in de Lage Landen top 10 hit. Helaas overleed op 10 maart 2025 op 60-jarige leeftijd een van de 5 leden, namelijk Stedman Pearson. En daarvoor nam ik je mee naar de hitparade van 1995. De naam van het duo wat je daarnet kreeg te horen doet vermoeden dat het om 2 broers gaat. Maar dat is niet waar. Two Brothers on the Fourth Floor bestond namelijk uit zangeres Desiree en rapper D-Rock. En in de jaren 90 scoorden ze monsterhits, met onder andere Never Alone, Dreams en de plaat die je daarnet als eerste in deel 2 kreeg te horen, Come Take My Hand. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Met over een drietal platen, ja, dan komen ze eraan, die van Cock Robin. 3 hits achter elkaar, want zij zijn deze week onze egeltripper. En op het einde van die deur, de extra lange plaat, Inner City met Big Fun. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de 12-inch uitvoering. We gaan naar de hitparade van 1987. Er was toen gewoon een nette jonge man met de lichte kuif die keurige teksten zong. Never Gonna Give You Up kwam van het album Whenever You Need Somebody, dat uitkwam in 1987 en is een van de meest gedraaide platen destijds in de discotheek op het einde van de jaren 80. Rick Astley is voor jullie onderweg. Eerst dit rustpuntje uit het eind van 1991. Want de platenmaatschappij Polydor wou toen een nieuw talent lanceren en dat werd Robbie Valentine. De platenbazen kiezen een liedje uit als eerste single en Robbie besluit er een B-kantje voor te schrijven. Maar wanneer de platenmaatschappij het nieuwe liedje Over and Over Again hoort, wordt de singlekeuze veranderd. Het werd zijn eerste single en in ons land tevens een

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

fijne voor Anouk kwam hier voorbij. Dit was With You. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Cock Robin. En in 1983 richtte Peter Kingsbury en nachtclubzangeres Anna Lacazio de band Cock Robin op naar het boek The Marriage of Cock Robin en Jenny Wren. Een 17e eeuws boekje met een versje over een huwelijk tussen een roodborstje en een winterkoninkje. Clive Wright en Louis Molino zijn de andere bandleden. Het succes in Europa is geen probleem, maar de Verenigde Staten gaan nooit echt overstag voor Cock Robin. Een jaar na de oprichting van de band wordt het titelloze debuutalbum opgenomen. Het doet in eerste instantie weinig tot niets, totdat eind 1985 When Your Heart Is Weak op single verschijnt. De single flopt in de Lage Landen, maar in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk wordt de ballad een hit. De Lage Landen zijn pas klaar voor Cock Robin met The Promise You Made. Het duet verovert begin 1986 de bovenste plaats van de hitparade. Thought You Were My Side haalde de top 5 en het opnieuw uitgebrachte When Your Heart Is Weak is de derde hit op rij voor Cock Robin. De hit Just Around the Corner van het album After Here Through Midland uit 1986 is het laatste hitfeit van Cock Robin, wat inmiddels werd gereduceerd tot een duo. In 1990 doekte Peter Kingsbury de band Cock Robin op en de platenmaatschappij vindt het nodig een compilatie-cd uit te brengen. Compilation Collection Gold. En in 1993 had Peter Kingsbury dan nog een solo-hit met Only the Very Best. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Cock Robin.

Thomas Your Mate uit 1986, daarvoor uit hetzelfde jaar. Thought You Were My Side. En als eerste in dit rijtje van drie, Just Around the Corner uit 1987. En dat waren drie grote hits van Cock Robin achter elkaar. Want zij zijn deze week de Eagle Tripper hier in Studio 45. En je weet het, op Spotify is er een playlist terug te vinden van de Eagle Tripper. Je moet alleen maar naar de account van Lex de Groot gaan. Onder Studio 45 vind je daar dus ook nu Cock Robin mee terug in de lijst. Christian Arnold, David Martin en Jeff Morrow schreven Can't Smile Without You eigenlijk voor The Carpenters. Maar een paar jaar later doet Barry Manilow er een gooi naar. Het is nog altijd een van zijn best bekende liedjes. Zometeen komt zijn uitvoering van die plaat eraan. Maar eerst terug naar de disco-dansvloer van 1980. Dinny en Fancy Free, I Could Have Danced All Night.

0: Ronan Keating zit voor jullie in de wachtkamer.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: Life is a Rollercoaster is afkomstig van Ronan Keating's debuutalbum. Dat kwam uit in 2000, heette Ronan. En de eerste single daarvan werd When You Say Nothing At All. Werd meteen een hele grote hit. En de tweede single behaalde ook de hoogste regionen van de hitparade. En dat was dus deze Life is a Rollercoaster uit 2000. En daarmee zijn we wel natuurlijk bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet het, dat wil zeggen dat we nog een extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En daar is ook een Spotify playlist van. Daarvoor verwijs ik in dat account van Lex de Groot op Spotify. Vind je daar onder Studio 45 ook de playlist van de Lex XL terug. We gaan naar 1988. Een Amerikaanse house techno band heb ik voor jullie klaarstaan. Inner City heette ze. En we hebben Big Fun. De single belandde in Amerika voor een week op nummer 1. Het werd zowel in de States als hier bij ons in de Lage Landen of in Europa tout court een dikke vette hit. Geniet mee van de 12-inch uitvoering van Inner City's Big Fun uit 1988. En uiteraard is er volgende week een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew hier bij ons. En graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. This summer. It's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer.

Zomer 2026, dat betekent maar één ding. Tijd voor beats. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Festival vibes, pompende house beats en de beste tracks. En dit allemaal non-stop in de mix. Geniet ervan. Friday.

zover deel 1 van deze Land of Dance Summer Mix hier via je favoriete radiostation. Zometeen nog een tweede uur gevuld met de beste zomerse dancebeats in de mix. Stay tuned!

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. This is your weekly summer party. Only the best summer beats.

voel je het al, de zomer is in de lucht, een drankje in de hand en de dansvloer onder de sterren. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026.

En tot zover deze aflevering van de Land of Dance Summer Mix hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

you move me. But I wanna know for sure.